0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine Rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Keshem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordernaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: selfish loving deeds.
1: Well, dit is iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt €21.500. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

cabeza.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is 1 kilometer lang en heeft 2 rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

een vrouwtje. Daar zitten we dan. Gij en ik samen op de bank. We gaan er een gezellige avond van maken. Ik heb vanmiddag bij de site dus de paar pakken wijn gehad. En de kersen staan al te branden op tafel. Ja, het zal een romantische avond gaan worden. De friet thuis is al aan. En we zullen zo bieden een paar frikandellen in gaan gooien. Het is een Philips, een 6000 watt. Dus dat wil wel bakken, ja. En de gordijnen zijn dicht. Ja, ik had eens nog lamellen zullen vatten. Maar die zijn zo ongemakzuiver te houden. En de cv staat op 10. We hebben een hoogrendements combi-keutel, dus je zult geen kou hebben. En als je te warm krijgt, dan trekt de mouw wel uit wacht. Ja, vrouwtje, ik heb lang op deze avond gewacht.

de stereo is te lang met romantische muziek. De nieuwste van Barry Whitemans. Ken je die? Nee. Ja. Met een paar speakers van 300 watt continu vermogen en een pieken van 500. Als ik ga kijken op de frikandel naar Klaas. Of had er liever iets anders? En een tosti of iets? Of een Mexicano? Of een bocado met remoulade saus? Ja, zeg het maar. Hoi. Ik heb ook een waterbed met een inhoud van 750 liter en een rendement van 495 kilowatt met MDF ombouw. Dus dat je ze wel eens in hebt. Ben zij dit? Ja. Het is inderdaad al op. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Hoi. Wat je gehad? Dan de deur goed achter dicht. Anders ga ik het alarm aan.

0: Turn Radio. Op jouw donderdag.
1: Turn Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

je past er zo precies bij mij. Oh, oh, oh, oh, oh. Het silhouet in het café waar ik met jou zo dikwijls kwam, is niet van jou.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22, in het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to...
12: iTunes Radio.

0: maken. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: En de twee vaste items die ontbreken niet, de Jukebox Classic en de Ouwe Lullenplaat. Maar nu eerst van start met een liedje uit de jaren 80. Het was een dikke hit voor de Pointer Sisters. Hier is Jump.

en inhaken met Jan Smit en Terug in de Tijd. Denk je ook wel eens terug in de tijd? Wat zijn dan je herinneringen? Je maakt me nieuwsgierig. Laat dat weten via www.ronvandesteen.nl. Daarvoor zat Supergrass, All Right. En we begonnen dit eerste rijtje van drie met de Pointer Sisters en Jump.

0: Buitengewoon gezellig, deze van Rob van Daal.
1: De Muziekfabriek.
0: En Marie-Louise, ik had nog twee andere liedjes.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Dat was die van Phil Collins, A Groovy Kind of Love. En we begonnen met Sting, dit tweede rijtje van drie, met Big Lie, Small World. Tijd voor ons eerste item, en dat is de Jukebox Classic.
3: From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse popgroep die in 1961 werd opgericht in Newark. Dat ligt in New Jersey. De groep werd zeer populair in de jaren 60.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De groep had grote hits met nummers als Cherry en Big Girls Don't Cry. De groep onderscheidde zich van andere popgroepen door de falsettoonstem van liedzanger Frankie Valli en de mix van Italiaans-Amerikaanse doo-wop-zang met rock'n'roll music. Wereldwijd heeft de groep zo'n 100 miljoen platen verkocht. Luister naar de Four Seasons met het liedje Ragdoll uit 1964, wat centraal staat als de Jukebox Classic.

0: En dat allemaal onder het genot van een heerlijk geurig kopje koffie. Vaya con Dios. En daarvoor zat Teaspoon, Where Are You Now? En we begonnen met een liedje uit 83 van Robert Plant, Big Lock.
1: I Turn Radio.
2: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
0: Relax. Het Nederlandse lied mag zeker niet ontbreken. Wat dacht je die van Dennis Jones?
3: Laat je eigen lekker gaan, mate.
4: De muziekfabriek.

0: Eigen tijd, lekker trendy, deze van Mark Posner, Cooler Than Me. Daarvoor zat Keith Marshall, Only Crying. En we begonnen met Dennis Jones, Nederlandstalig, Made in Holland. De zon die zal schijnen. We gaan hem wederom voor je doen, de oude lullenplaat. Nou, daar gaat hij. Hij is geboren als zoon van een rijschoolhouder.
1: Oude lullenplaat.
0: Toen hij 6 jaar was, ging hij vanwege zijn astmatische bronchitis naar de open luchtschool in het Oosterpark.
1: Oude lullenplaat.
0: Toen hij 8 jaar was, kreeg hij zijn eerste accordeonles. In 1962 won hij op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met zijn band The Lords. De eerste prijs was een platencontract. De eerste 2 singles, De Liefde Die Je Ken en Jenny, flopte. Maar het nummer Ritme van de Regen uit 1963 werd een grote hit, waarvan in totaal bijna 100.000 exemplaren verkocht werden. In 1963 deed hij mee aan een songfestival in Knokke. In juni 1963 werd zijn eerste fanclub opgericht. In november 1965 gingen hij en de Lords uit elkaar. Hij ging werken bij Circus Boltini. Op 30 juli 1968 trouwde hij met Ellie Hesseling. Zij was zijn eerste vrouw van een clubeigenaar in Bergen-op-Zoom. In 1981 scheidde hij. Zijn verdere levensloop van deze zanger is bij de meeste van ons wel bekend. Luister naar Rob de Nijs met Ontmoeting.

0: geluk.
1: Het brengt je in hogere sferen.
0: Geen einde kent.
1: Je wordt daar zo zweverig van. Rob de Nijs en ontmoeting de oude lullenplaat voor deze maal. Als je die ook wil aanvragen, ga dan even naar de website www.ronvantersteen.nl. Tot zover de muziekfabriek voor deze maal, maar niet getreurd. We zijn wederom bij je terug, dat verzeker ik je. Ik ga je nog een hele fijne dag toewensen. Ik heb nog één lekkere deun voor je klaarstaan. Dat is die van Simply Red en Sunrise. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Op het schiereiland Peloponnesos kwam een brandweerman om het leven bij de havenstad Gytio. Door de harde wind op Kreta werden 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. Ze konden zich niet meer in veiligheid stellen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Er werd onder andere meer besteed aan nieuwe auto's en boodschappen. Bedrijven kochten juist meer elektronische apparatuur. Investeringen in de bouw daalden een beetje. De overheid gaf 0,4% meer uit. Dat ging vooral op aan zorg en salarissen. Ook de horeca deed goede zaken. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: De groep is in 1977 ontstaan uit twee achtergronddansers uit het Amerikaanse Soul-TV-programma Soul Train. Daar gaat
1: Shalabah. Dat is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Hallo.

en is niet jarig. Was mogelijk. Nou, vast en zeker omdat dat de vooie pot. Leuk, Dire Straits, terug van weg geweest op de radio, waar de plaat nog steeds thuis hoort. The Walk of a Life. En zo ben je het komende uur weer getuigd van alles wat lekker is. En bovenal niet te veel. De voltooid verleden tijd. Lieve vrienden, dit is de middle of

0: Zo sterk in je geheugen was het alweer 1987. Jeugdsentiment voor Swing Out Sisters.
1: Een fijne voor achter de keuken voorbij.
0: De horeca van Amsterdam bestaat uit duizenden kroegen, maar één in het bijzonder, lieve luistervrienden. Ja, daar speelde zich wat af met een meisje genaamd Roos.

0: Dankzij onze driedubbelige vorige vierde soundprocessie klinken deze plaat weer als nieuw, hè? Lekker, hè? Idaho, Anita Meijer met daarvoor een echte halfvlieger. Ja, je zou maar zo'n cap te nemen, nietwaar? Barbados was een plaat van Typical Tropical uit de warme zomer van 1975. Dat kan ik me nog goed herinneren, staan als een dag voor eerst erbij. Ik was weer net een blauwe maandag bij een ziekenomroep in Doetinchem en ik werd er gelijk uitgeflikkerd. Voor 3 maanden. Gelijk, huppakee, op non-actief. Ik draaide te veel jingles.
1: Spanning! Uitkuiken!

1974 opgericht, de mannen van Bots. De band begon als een van de eersten het Nederlandse zingen. De groep kwam voort uit uitgesproken linkse milieus, wat doorklonk in de maatschappijkritische, soms radicale.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelheden informatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxe, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: This is the lunch.

Officieel begonnen op donderdag, ja man. Zo eventjes, de keel gekrampt, hè. Inderdaad dan. We begonnen deze donderdagmiddag met Samantha Fox natuurlijk. En I Only Wanna Be With You. Ja, natuurlijk. Only Wanna Be With You. Tot 1 uur ben ik hier op de

hadden als je aan tafel zit, smaak gegeten, zou ik zeggen. Ja, inderdaad, met Ed Sheeran natuurlijk en dit al met zijn Sapphire. Donderdagmiddag op je radio. Laat het hopen dat het niet te dondert vandaag. Ja, want dan kunnen zo van die hagelbollen uit lucht vallen. Dan, man, wat heb je dan weer een miserie. Inderdaad wel. Goed, het was Ed Sheeran en Sapphire hier in de lunchbreak. En hier is Jermaine Jackson. En Jermaine Stewart. Man, wat hebben we weer gehad. En dit allemaal met hen. We don't have to take our clothes off for having a good time. Natuurlijk niet. Eventjes de radio op 10 zetten. Dat is al deugd, denk ik. Uitkijken naar de vakantie. Uitkijken naar de mooie zonnige dagen. En dat doe je natuurlijk met een lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen. Nog altijd.

trouwens onder Rus al getrouwd zijn. Ik weet het niet of ze nog vrijgezel is. Maar in ieder geval een grote dame in de muziekwereld de laatste tijd. Taylor Swift natuurlijk en de Fate of Ophelia. Nog een ex-hittipje natuurlijk hier van de lunchbreak. En ja, moest je pas afstemmen. Welkom in de lunchbreak club natuurlijk. Want dus, we groeien, we blijven maar groeien natuurlijk, hè, inderdaad wel. En dat vinden we leuk natuurlijk op die fantastische radiostations. Hier is Samantha Fox en I Only Wanna Be With You, hebben we al gehad, dacht ik. En hier is deze dat we moeten hebben. Hier is Wondonton en I Lie and I Cheat. Nee, ik lieg niet, we hebben hem al gehad. Inderdaad wel. Hier is Wondonton uit België. Lie and I Cheat, smakelijk eten, donderdag op je radio.

0: Dat is eventjes een lekkere grapje, inderdaad wel.
1: Moet je tegen kunnen natuurlijk op het onderwerp, ja.
0: Wonton en I Lie and I Cheat. En de Lunchbreak Club, ja. Tussen 12 en 1 niet iedereen. En ja, ik weet het, jullie kijken al allemaal een beetje uit naar jullie lekker lange vakantie natuurlijk, hè, inderdaad wel. Wij niet, wij gaan gewoon door met muziek hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week.
2: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: De onvergetelijke song in de lunchbreak. Peter Koelewijn en de sprong in het duister.

onze onvergetelijke song voor vandaag natuurlijk. Peter Koelewijn. Wat is dat lang geleden dat ik die man nog gedraaid heb op de radio en de lunchbreakclub. Ja, inderdaad wel. De sprong in het duister. Verdient wel om meer gedraaid te worden, vind ik. Wel ja, man, er is moeten aan doen deze zomer. Peter Koelewijn, dus en sprong in het duister. Hier is Carrie Jong.

Met Karen Jong natuurlijk en dit allemaal met haar hart Sjaad. Tijd voor de mannen van Deep Blue Something. En dat allemaal met hen. Take a parachute and jump.

0: iTunes Radio. iTunes Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, hart welkom in de Lunchbreak Club. Een hele bijzondere goedemiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten. Vandaag gaan we terug naar 1991. Op dat moment nog een relatief onbekende band. Nirvana neemt vandaag in 1991 de videoclip op voor hun single Smells Like Teen Spirit. Het publiek in de video zijn ook echte Nirvana-fans. Hier is Nirvana en dit al met hun Smells Like Teen Spirit.

0: grootste hit even tot en met morgen. Dat was onze Belgische Milkink natuurlijk. En dit allemaal uitgaan. Music is my medicine. Ja.
1: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.

Maar we moeten niet in onze frigo gaan kruipen natuurlijk. Hè? Maar dat was een muziek van Freeze. En dit dan met hun IOU. De 7-inch version staat erop. Dus dat betekent dat het een klein plaatje is met een hartje in het midden. Hè? Inderdaad wel. Hey, als je pas afstemt, van harte welkom in de Lunchbreak Club. We gaan stelletjes aan terug naar de tijd van 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dit is Evelyn Thomas.

Ja, inderdaad, dat hebben we natuurlijk ook in de lunchbreak een rustpuntje. Ja, dat was gebracht door Suzanne en Freek, onze artiesten van deze week. Nog tot en met morgen. En ik laat een lichtje branden voor jou. En hier is de boy George. Hij is nog steeds hot in de UK natuurlijk. Hè. Ook al is hij 60 voorbij. Hier is hij met Everything I Own.

0: En daarna ben je aan de 80 begonnen met de kleurrijke bands natuurlijk, de Culture Club. En had een hele grote hits mee natuurlijk. En is daarna natuurlijk een beetje discjockey geworden. En dan was hij dat ook weer een klein beetje beug. Is hij alleen gaan zingen. Heeft hij een paar grote hits gemaakt. En hij is nog altijd bezig met hits maken. Boy George's en Everything I Own hier op jouw fantastisch radiostation. Het is
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, het is tijd geworden voor de toetjesplaat van de dag. Wat mij betreft graag tot morgen vrijdag. Morgen start het weekend. Inderdaad, hier op jouw fantastisch radiostation. En dat allemaal met de Lunchbay Club. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. En af en toe eens wat rock'n'roll uit de kasserol. Dat kan natuurlijk nooit geen kwaad. Hier is Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. Tot morgen. Bedankt om te luisteren en veel luistergenoot met de collega's.

0: is iTurn Radio op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woeden er verschillende natuurbranden in Griekenland. Twee brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: voorlaatste van de maand, juli. Er zit al een maandje vakantie erop. Toch voor de schoolgaande jeugd. Vandaag donderdag, het wordt weer heet.
1: Dit is jouw zomerradio. Draai hem open. Het is zomer en dat zal je beleven ook.

0: Bijna 9 over 1. Als tweede vandaag Reggie. En Jack Rees. En het wondermooie Ellie. We begonnen met Toto en Stop Loving You in dit uur. En dat betekent een nieuw uur Hits en Classics.
1: Dit is de nieuw uur Hits en Classics. Met Ben de Zwart.
0: En waarom niet met zo eentje vandaag? Als derde. Roepen en tieren. Het mag. Als je het maar kwijt bent. Aretha Franklin. En Elton John. Door het oog van de storm. En straks Stan Sharp en Natalie Imbruglia.

blijft een zomerdeuntje. Een remake van Cyril. En dat op 19 over 1 hier bij High Turn. We hebben Nederlandstalige muziek. We hebben eigenlijk een dubbele. Eentje in het Engels. En eentje in het Nederlands.

Weer uit februari 91. You van Ten Sharp. Met de prachtige stem van kapitein. Marcel Kapitein. En de pianolijn van, hoe heet hij ook weer, Niels Hermes. En geschreven door Ton Groen. Een van de medeoprichters van Ten Sharp. Vandaag zijn we ook Internationale Dag tegen Mensenhandel. En ook Dag van de Animator zijn we op deze 30 juli. En wat zijn we ook vandaag? Internationale Dag van de Vriendschap. En wel kijk, daarom deze uit Nederland van het goede doel.

Voilà, dat is meteen de waarheid van de mannen van het goede doel. Tot aan de parelplaats. OMD samen met Sash. En deze Erasmus. Even het gas opendraaien op deze donderdagmiddag. We hebben ook nog de jarige in dit uur.

0: 1998. Een remix gemaakt door Sash. Het was eigenlijk bedoeld als een bonus track op de verzamelalbum de OMD Singles. Want het plan werd destijds geschrapt. Toch wel altijd leuk om nog eens terug te horen. In All Again, tijd voor de parelplaat.
1: Turn it up! Yeah. Dit is de parelplaat van deze week. Yo.
0: Is nog steeds Mike en de Mechanics. All I Need is a Miracle.

1986, Mike and the Mechanics. Ooit is opgericht door Mike Rutherford. De parenplaat voor deze week. All I Need is a Miracle. Vandaag 13 juli, zijjarig. Kate Bush wordt er 68. Arnold Schwarzenegger. Ja, die wordt er 79. En wie wordt er 69 uit Nederland? De dame die met de fluit kan spelen. Berdien Steinberg. Die wordt er 69. En deze meneer, die wordt er 85. Ik heb het over Paul Anka.

heeft er weer slecht nieuws. De Franse DJ Kavinsky. Hebben ze dood aangetroffen in zijn woning. En de Ierse zanger. En Oscar-winnaar Glenn Hansard. Je weet al van de rockgroep The Frames. Is overleden in een motorongeluk. Onderweg nog bij ons, Bruno Mars. We gaan nog een beetje zomeren. En halen ook nog iets boven van de Vlaanderen. Ja, een Turks-Belgische zangeres uit Mol. Daar begon het mee eigenlijk in haar carrière. Milk Chocolate Girl. Al kan het vlug gedaan zijn vandaag. Dit soort temperaturen. Als het over de chocolade gaat natuurlijk. U kent ze ongetwijfeld nog. Ze heet Hadid.

kom volledig uit Zuid-Afrika. Hè? Een Zuid-Afrikaanse producer, Master KG. En een Zuid-Afrikaanse zangeres. Nomcebo Sikode. Het groeide tijdens de coronapandemie uit tot een viraal symbool van hoop en verbondenheid. Dat was meteen de voorlaatste van vandaag. Jerusalemma. We sluiten af met een zomerhitje. Van straks na 2 uur is meneer De Ruiter met zijn connectie. Ook goed nieuws voor de dikke pensen. Want ze moeten van Spotify, ze mogen er niet meer op. Maar we weten nu waar het ligt en de grens tussen parodie en jatwerk. Tot morgen, dan zijn we vrijdag.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de 3 vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. 2 uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Een heel hartelijk welkom bij dit radioprogramma, wat je ook zomaar een muzikale podcast zou kunnen noemen.
13: Waar zou ik die van moeten kennen?
14: In meer dan 15 jaar connectie. Van meer dan 25 naar meer dan 40

0: Naar mijn weten behoort iedereen die op dit moment luistert tot de Humankind. Net als Coldplay, de grootste band ter wereld van het moment.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij de connectie tussen muziekgeneraties. Het programma wat boordevol zit met muziekitems en wetenswaardigheden. Want wij starten deze connectie met Aswad en Don't Turn Around. Dat doen we nog twee keer terug naar de jaren 80 met Blue Feather. Een Nederlandse band die lekker kan de funken. Dat gaan we nog eens doen met ze. En ook nog met Carly Simon. En why, daarmee had ze een grote hit. Maar Carly Simon heeft een grote historie. En die gaan we met je doornemen als het zover is. En dan kom ik opeens tot de schokkende ontdekking dat Cressip al behoort tot de Connectie collectie. Omdat ze al sinds 1997 muziek maken. En dat is dus meer dan 25 jaar. En dan kom je daarvoor in de aanmerking. Maar ze zijn nog zo jong. Ze klinken nog zo jong. Ze zien er nog zo jong uit. Maar toch. Oké. JC Stewart gaan we voor je draaien. Alphabeat uit The Zeros. En op de helft van het programma hebben we twee keer Beyoncé. Eén keer solo Break My Soul. En één keer met haar bandje. Ja, nou ja, bandje. Meidengroep. Destiny's Child. Inderdaad, Bootylicious draaien we dan voor.
1: Welkom. De connectie. De connectie. Tussen muziek en muziek.

0: Maar toch lekker om te draaien hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Wij zijn sowieso dol op funk. En dan vooral de muziek die de tand destijds heeft doorstaan. En ook in deze jaren nog lekker klinkt. We zijn niet voor niks. De connectie tussen muziekgeneraties. Altijd te bereiken trouwens via de connectie @gmail.com. Op Facebook en op Instagram kan je me opzoeken op Rick de Ruiter. En dan vind je mij wel. En dan, ja, die schokkende gebeurtenis van Crasher.
1: De Ruiter.
2: De connectie. Connectie.

Alphabeat en Boyfriend, leuk om terug te horen. En daarvoor in de connectie collectie Crasher, Nederlandse band uit Tilburg. Jacqueline Govaert is natuurlijk het uithangbord. Maar ook haar zus maakt deel uit van de band, Anne Govaert. Wist je dat? Ja, na 10 jaar afwezigheid keren ze in 2019 terug. Een interview in De Wereld Draait Door gaf dat aan. En daarna gaven ze optredens in de Ziggo Dome en op Pinkpop. En in de connectie collectie Crasher, Nederlandse band uit Tilburg. Jacqueline Govaert is natuurlijk het uithangbord. Maar ook haar zus maakt deel uit van de band, Anne Govaert. Wist je dat? Ja, na 10 jaar afwezigheid keren ze in 2019 terug. Een interview in De Wereld Draait Door gaf dat aan. En daarna gaven ze optredens in de Ziggo Dome en op Pinkpop. En in 2020 traden ze op

Run Around, waar onder andere de nummers In Her Sun en Run Around the World staan. Ook staan er twee live nummers op. Genodigden betaalden ieder 5 gulden aan de deur bij een van hun eerste optredens, waar vervolgens hun namen werden genoteerd. En het ingezamelde bedrag was bestemd voor de opname van Run Around. En de namen van mensen uit het publiek staan in de dankbetuiging in het cd-hoesje vermeld. Hoe leuk is dat? En het grote succes kwam natuurlijk tijdens Pinkpop, toen ze I Would Stay zongen voor een uitzinnige massa menigte. En het succes daarna, dat is u al.

0: Twee keer Beyoncé vandaag in A Double Trouble. Eerst een Destiny's Child en Bootylicious. En direct erachteraan hoorde je Break My Soul uit 2022. Amerikaans zangeres, songwriter, actrice en modeontwerfster. Hoeveelzijdig kun je zijn? Ze werd geboren in Houston, groeide daar op en nam er als kind deel aan diverse zang- en danswedstrijden. En eind jaren 90 verwierf zij bekendheid als leadzangeres van de R&B-meidengroep Destiny's Child. En met haar vader Matthew Knowles als manager werd de groep een van 's werelds best verkopende meidengroepen ooit. Gedurende een onderbreking in het bestaan van de groep bracht Beyoncé haar debuutalbum Dangerously in Love uit. Dat was in 2003, waarmee ze wereldwijd haar naam als soloartiest vestigde. Het werd 11 miljoen keer verkocht en leverde 5 Grammy Awards op. En naast de 2 singles Crazy in Love en Baby Boy, die de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100 lijst haalden. En na het uit elkaar vallen van Destiny's Child in 2005 bracht Beyoncé haar tweede album uit. En dat heette B-Day. Je luistert naar de connectie tussen muziekgeneraties met uiteraard nog veel meer muziek, items en wetenswaardigheden en in petto voor je. Zo direct muziek zonder ondertitels van Jaap en Pommelien. Carly Simon hebben we uit de jaren 80. Milo, de Cranberries uit 90. Uit de fascinerende 100 Amy Winehouse. We hebben nog Dave Edmondson uit de jaren 60. The Four Tops.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek.
2: Dit is de generatie Connect.

Daar, we zingen het allemaal mee. Carly Simon. En wij draaiden Why. Connectie Music History. En in historie heeft deze dame zeker. Want in 1972 verscheen haar derde album No Secrets, geproduceerd door Richard Perry. Het werd een succes, mede door de wereldwijde hit You're So Vain met de opvallende refreinregel. You're So Vain, You Probably Think This Song Is About You. Het bleef lang een object van speculatie of dat nummer over een werkelijk bestaande van zichzelf vervulde man zou gaan. Zij had relaties gehad met onder andere Mick Jagger, die als achtergrondzanger te horen is, Kris Kristofferson, Cat Stevens en Warren Beatty. De laatstgenoemde noemde zij zelf als een van de drie mannen die haar tot het lied hadden geïnspireerd. En in 2007 zei Beatty in een interview, let's be honest, that song was about me. Simon had in 1983 gezegd dat Beatty zeker dacht dat het over hem ging. Hij belde me en bedankte me voor de song. Ze onthulde ook dat de tekst een verwijzing bevatte naar de schrijver Nicholas Del Banco.

0: bestaan niet meer, de Cranberries. Het was een Ierse rockband. Ze werden populair in de jaren 90 en traden op met onder andere de Rolling Stones en AC/DC. En in 1995 bezorgde het album No Need to Argue hen de internationale doorbraak. Noel en Mike Hogan, twee broers uit de Ierse stad Limerick, begonnen in 1990 een band met drummer Fergal Lawler. Oorspronkelijk heette de band The Cranberry Sauce, een woordspeling op Cranberry Sauce. Dolores O'Riordan deed met succes auditie voor de rol van leadzangeres en schreef de tekst voor het nummer Linger. Haar stem, variërend van scherp tot krachtig en van hoog tot laag, is het essentiële kenmerk van het geluid van de band.
1: Uit Connecties eigenzinnige lijst. De fascinerende 100.

samengesteld uit alle hitlijsten waar we allemaal aan het eind van het jaar op stemmen. Van alle omroepen in Nederland en België draaien we uit de fascinerende 100 Amy Winehouse en Back to Black. En dit is Dave.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Lège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Abila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer, overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

dan 15 jaar connectie. Van meer dan 25 naar meer dan 40 jaar popmuziek.

0: de connectie.
1: Van harte welkom bij de connectie tussen muziekgeneraties. Met muziekitems en wetenswaardigheden. En wij starten deze connectie met Bonnie Tyler. En een keer niet Total Eclipse of the Heart, maar Holding Out for a Hero. En als je daar wat meatloaf elementen in hebt herkend, dan is dat mogelijk. Want het lied is geschreven door Jim Steinman en Dean Richards. En oorspronkelijk opgenomen door Bonnie Tyler. Die werd uitgebracht in 1984 op de soundtrack van de film Footloose. En later verscheen het lied ook op Tyler's album Secret Dreams of Forbidden Fire. En haalde in 1985 de tweede plaats in de hitlijst in Engeland. En de 34ste in Amerika. Ja, het is wel een hit geweest. Maar oké, die andere die ik net noemde was voor Bonnie natuurlijk een veel grotere hit. Ook heeft zij wel de geuzentitel de vrouwelijke Rod Stewart. Want zij heeft zo'n lekkere heese stem als je ervan houdt tenminste. En daarachteraan draaiden we Oscar en The Wolf en Donny's A Dream. Belgische electropop band uit Gent. De band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity. Dat uitkwam in april 2014. Het album kreeg dubbel platina in België en bevat bekende singles als Princess en Strange Entity nu wel goed. Dit is De Connectie, zoals gezegd, met nog veel meer muziek. We hebben zo dadelijk Willem en Jan voor je. Ja, eigenlijk moeten we zeggen Waylon, maar dat wilde hij soms niet meer. Rick Astley hebben we voor je uit de jaren 80. En in De Connectie collectie komen steeds meer bands en artiesten waarvan je denkt, maken die al meer dan 25 jaar muziek? Jazeker. Zo kwam ik er laatst achter dat Cresship onder andere zijn intrede gaat doen in De Connectie collectie. Later meer daarover. Vandaag Diana Ross daarin met wat recente muziek. We hebben de Analogs, want die maken ook gewoon muziek, maar nou, treden op natuurlijk met hun shows rondom de Beatles. We gaan nog terug naar The Zeros en op de helft van het programma gaan wij dubbel op met twee nummers van A-ha.
0: Welkom. De Connectie.

Rick Astley, Engelse singer-songwriter, muzikant. En wist je dat hij ook radiopresentator was? Vooral bekend van zijn debuutsingle Never Gonna Give You Up. Dat was in 1987. Dat werd een nummer 1 hit in 25 landen, waaronder Nederland en België. En andere hits waren onder meer Whenever You Need Somebody, When I Fall In Love and Cry For Help. Astley is de enige mannelijke solo-artiest van wie zijn eerste 8 singles allemaal in de top 10 in Engeland terechtkwamen. En in 1993 had hij ongeveer 40 miljoen platen wereldwijd verkocht. Hij maakt nog steeds muziek en dat klinkt lekker. Na zijn pensioen van de muziekindustrie, dat was in 1993, hij maakte daarna dus een comeback. Maar maakte hij in 2007 die comeback toen hij een internetfenomeen werd. Omdat zijn videoclip voor Never Gonna Give You Up een deel werd van een populaire internetmeme. Bekend als Rick Rollin. Astley werd de beste act ooit gestemd door internetgebruikers bij de MTV Europe Music Awards. En dat was in 2008. De Connectie Collectie.

misschien ken je die band wel, die rondtoert met live Beatles muziek. Ze klinken bijna net zoals de Beatles. En je kan er naartoe in theaters. De Analogues hebben nu zelf muziek gemaakt. En Patience, wat we net draaiden, is geschreven door Felix Magain. En dit is de openingstrack van hun eerste nieuwe album, Introducing the Analogues Sideshow. Met dit album released de inmiddels internationaal gevierde Nederlandse Beatles tribute band, die Analogues, hun eerste album met eigen nummers. Multi-instrumentalisten delen een diep gewortelde passie voor het latere werk van de Beatles en hebben hun muzikaliteit de afgelopen jaren in het teken gesteld van de live recreatie van de iconische Beatles albums van de eind jaren 60. Onze dayjob blijft het integraal spelen van de Beatles albums. Onze eigen muziek brengen we daarom uit als die Analogues Sideshow, zegt Fred Gering, drummer en medeoprichter van The Analogues. De verzameling songs die de Analogues Sideshow voor hun debuutalbum hebben opgenomen bevat bijdrage van alle teken gesteld van de live recreatie van de iconische Beatles albums van de eind jaren 60. Onze dayjob blijft het integraal spelen van de Beatles albums. Onze eigen muziek brengen we daarom uit als The Analogues Sideshow, zegt Fred Gering, drummer en medeoprichter van The Analogues. De verzameling songs die de Analogues Sideshow voor hun debuutalbum hebben opgenomen bevat bijdrage van alle bandleden en laat naast

in de ether en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De connectie. Tijdloos, eindeloos. Double Trouble.

0: grotere hit dan Take On Me zullen ze nooit meer krijgen. Maar ze proberen het wel. Althans, ze maken nog muziek en ze treden nog op. Dus ook een voor aanstaand lid. Deze band van de Connectie Collectie. Maar nu gedraaid in Double Trouble achter elkaar. Take On Me en I'm In uit 2022. Nou ja, het is heel recent dat ze gewoon nog muziek maken. Het is een beetje vervelend dat ze ruzie met elkaar hebben. Maar ze moeten door. Ja, voor de cash. Misschien wel deze popgroep uit Noorwegen. Ontstond in 1982 en het trio verliet Noorwegen om in Londen een muziekcarrière op te bouwen. Nou, dat is gelukt. In 27 landen scoorde de band nummer 1 hits. Summer Moved On in 17 landen. Forever Not Yours in 12 landen. Take On Me in 9 landen. Oh, dus dat was helemaal niet de grootste hit. Maar voor ons hier in Nederland en België denk ik wel. Stay On These Roads in 4 landen. The Sun Always Shines On TV. The Living Daylights. Minor Earth, Major Sky. Velvet and The Sun Never Shone That Day. Crying in the Rain, Hunting High and Low, I've Been Losing You, Manhattan Skyline en Touchy. Ja, ze hebben echt veel meer hits gehad dan dat je denkt. Hè. Maar de debuutsingle was van Take On Me. Oké, dat werd een hele grote hit. Zowel in Europa als in Amerika. Mede door de bijzondere videoclip die veel op MTV gespeeld werd. En na 2 populaire albums ging de verkoop enigszins achteruit. Maar AHA bleef met succes muziek maken. Gelukkig maar. Zo direct. In muziek zonder ondertitels, Miss Montreal. We gaan nog terug naar de jaren 80 met Mai Tai. We hebben The Lighthouse. Terug naar de jaren 90 met Meja. Uit de fascinerende 100, het klein orkest. Terug naar de jaren 70 met Pilot. En naar de jaren 60 met The Supremes.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

Mai Tai en zo dadelijk Tonic en Gin. Ik vond het wel leuk bij elkaar komen. We draaiden Our Love is History. En ze bestaan nog steeds vrijwel weer in de originele bezetting. Na allerlei omzwervingen met allerlei andere bezettingen. En opnieuw uitgebrachte Greatest Hits albums. En noem het allemaal maar op. Ja, is het toch leuk dat ze in de originele bezetting nog op kunnen treden na 35 jaar bestaan. Ze hebben ook weer nieuwe muziek gemaakt en is trouwens nog wat oude muziek opnieuw uitgebracht. Bring Back the Music in een remix van Pete Mixmaster Hammond. En wist je dat ze ooit de achtergrondzangeressen waren in Kronenburg Park, die grote hit in 1985.

0: Tonic en Gin, voor als je de track in hebt. En The Lighthouse, en direct daarachteraan uit de jaren 90. Anna Pernilla Baakman. Oftewel Meja. De loopbaan van haar begon in de muziek in 1992. En dat jaar werkte ze mee aan het project The Legacy of Sound. Een band waar ze enkele jaren de leadzangeres van was. Die in 1993 een hit had in de Verenigde Staten met het nummer Happy. In 1994 besloot ze om haar horizon te verbreden. En ging ze op solo tournee. Ze kwam in aanraking met manager Lasse Carlson en producer Douglas Carr. En met hem vormde ze het geluid dat uiteindelijk te horen viel op haar titelloze album. Dat in 1996 op de Scandinavische markt verscheen. En hits als How Crazy Are You en Rainbow bevatte. Niet alleen in het Hoge Noorden bleek de plaat een bestseller. Ook in Japan bleek het aan te slaan. En uiteindelijk werden er zo'n 2 miljoen stuks van het debuut verkocht. Sleepte de zangeres allerlei prijzen in de wacht voor haar prestaties. In 1998 was het tijd voor haar tweede album. En daarin werkte ze samen met een lid van de groep Ace of Base. En opnieuw wist ze met een album Hoge Ogen te gooien. Ook de Japanners gingen weer door de knieën. En in Nederland en België had ook een hele grote hit. Die we zojuist voor je draaiden. En die heette All About The Money.
1: Uit Connecties eigenzinnige lijst. De fascinerende 100.

0: iTunes Radio op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouche bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouche tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, C-Economy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer, overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig, uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoger beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermosella. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en een noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermosella. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Bart van Meuvel. Bart's Guitar Platform.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
6: Dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
7: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform op deze donderdagavond van 30 juli 2026. Bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. Inmiddels 3 minuten over de klok van 7. Mijn naam is Bart van de Heuvel. Vanavond aflevering 456. Je weet het, Bart's Guitar Platform wordt gepresenteerd door mij, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. En in het aankomende uurtje, ik denk dat je het op onderhand al weet, we gaan op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek, dat is je al. Maar dat komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. Dan moet je altijd met zo'n doorgeleefde stem zeggen. Live muziek zei 10 years after, staat erbij voor je. En we sluiten de show af met een heerlijk surf nummer voor je. Maar je weet het, de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester, Mr. James Marshall Hendricks. En je weet, we zijn al een tijdje bezig met die heerlijke outtakes van het album Access Bold as Love. Allemaal studio takes die niet de eindmix mochten halen. Deze week draai ik het nummer Wait Until Tomorrow. Een instrumentale versie. En het is take nummer 14. Ik zeg welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.

gelukkig meer takes van nummers die van Excess Bowl of Love kwamen dan dat er zijn die van Are You Experienced. Want Chess Chandler was toen erg van pressen van ja, kom op jongens, dat album moet eruit, nummers schrijven, opnemen, nee, niet nog een take, klaar, hup in de box en klaar is Lara en op naar de volgende. Maar bij Excess Bowl of Love was er dus wat meer tijd voor. Ik blijf met je in de jaren 60 en we stappen als eerste de rock'n'roll binnen. Ik heb de muziek van Grapefruit met het nummer Deep Water. En Grapefruit, een Britse psychedelische rockband, begonnen in 1967, stopte daar helaas al mee in 1969. En de volgende leden in de band: George Alexander Young. En dit is de broer van Angus en Malcolm Young. En dan hebben we het over AC/DC. John Perry, Pete en Garth Swettenham. En trouwens, de single Deep Water deed het prima in Duitsland. Ook in België. Ja, zelfs ook hier in Nederland. Maar in Engeland

0: Uit de muziekstroming punk hoorde je Frites Modern met een Nederlandse punkband uit Amsterdam. Je hoorde trouwens het nummer Sesamstraat. De band bestond van 1982 tot 1985. En ik kan je verzekeren dat ik dit nummer ken en dat ik er een totaal andere tekst op heb gemaakt. Maar dat geeft niet, die zullen we niet met de radio delen. Die kon toen al niet. En ik kan je vertellen dat hij nu ook niet meer kan. Nee, hij kan nu ook niet meer, helaas. Hoe kwam de band aan zijn naam? Nou ja, op weg naar een optreden in België zag de band een uitgebrand frietkot, zoals dat zo mooi heet, langs de weg staan. Waarvan het naambordje nog altijd vier aandacht aankondigde dat het een frittierie moderne was. Nou, hoe je van een manier, hoe je aan een bandnaam kan komen, alsjeblieft. Van de punk, je weet het, gaan we de Motown Sound binnen. En voor deze week de muziek van Ron en Bill. Je hoort het nummer If. Het kwam 26 oktober 1959 uit op het label genaamd Argo. En jij denkt dat ik nu ga zeggen dat dat een sublabel is van Motown Records. Maar dat is niet het geval. Heeft meneer Luc Jans hier een fout gemaakt? Nee. Het nummer is geschreven door Barry Gordy en William Robinson. En Ron en Bill, duo uit Detroit, Michigan, dat zijn Ronald White en inderdaad Smokey Robinson. Dus voordat Tamela Motown bestond, was er al de Motown Sound.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown.
2: This is the Tamela Motown Sound.

21 minuten over de klok van 7. Je luistert naar Bart's Kita Platform op deze donderdagavond van 30 juli 2026. En uit de stroming de Psychedelic Sound hoorde je Influenza met het nummer Astroplane. Influenza, een Nederlandse psychedelische band uit Amsterdam. Verhuisden ze naar Frankrijk, naar Parijs. En het nummer Astroplane kwam dan ook uit op het Franse label Opaline Records. Nu tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week de muziek van Susan Cadogan. Met het nummer met de titel Hurt So Good. Het nummer is geschreven door Philip Mitchell, Kate Love en The Four Shades of Black. Brachten het in 1971 als eerste uit. Toen Millie Jackson met een cover. Totdat Susan in 1965 het in een reggae jasje stopte. En op de basgitaar hoor je Boris.

0: de muziekstroming met de naam Disco hoor je Al Hudson en The Partners met You Can Do It. Alicia Myers en Kevin McCord, zij schreven het. En als laatste Al Hudson en The Partners. Ze komen uit Detroit, Michigan. Nee, geen Motown. Nee, het kwam uit in 1979 op MCA Records. Dadelijk heb ik nog 3 muziekstromingen voor je te gaan. En uiteraard te afsluiten met een lekker surfnummer. Maar eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some life tracks, Bart.
0: Nou, dat komt mooi uit, want er staan weer 2 heerlijke live nummers klaar voor je bij Bart's Guitar Platform. Deze week de band met de naam 10 Years After op bezoek. Het album heeft de titel Recorded Live, opgenomen in Parijs, Amsterdam, Rotterdam en Frankfurt. Het kwam uit juni 1973, dubbel album trouwens. 19 nummers met een totale speelduur van 79 minuten en 46 seconden. En de 2 nummers die we ervan gaan draaien zijn Help Me en daarna Choo Choo Mama. Hier is 10 Years After Live.
2: Und jetzt, in der Festhalle in Frankfurt, 10 Years After!

lekker live muziek op je radio. Hey, en als je denkt van, ik heb eigenlijk niet genoeg gitaren gehoord deze week. Nou, ik geef je geen ongelijk hoor, want zoveel programma's als Bart's Guitar Platform zijn er niet. Er is er maar één en die is van mij, samen met Luc Jansen uiteraard. Nee, morgenavond is er The Weekend Starts Here. Is natuurlijk in basis een verzoekprogramma, maar de laatste vrijdag van de maand is het een themaaflevering. En het thema is gitaren en vooral gitaarsolo's. En er staan 21 spetters van nummers bij. En ik heb het ook een beetje zelf aangevuld. Tot op 3 uur lang gitaren op je radio. Alsjeblieft. Heb je zin? Kom langs. Je weet het, het kost niks. En het is altijd gratis, zullen we maar zeggen. Hey, tijd voor de muziekstroom in country. On with the show. Je hebt gelijk. Je hoort zo de muziek van Eddie Arnold. Nummer met de titel Cowpoke. Geschreven door Stan Jones. Stan Jones trouwens niet alleen singer, songwriter, gitarist. Maar hij was ook acteur. En Cowpoke komt van het album Cattle Call. En dat is het 12e album van Eddie Arnold.

0: uit de stroming Soul hoorde je Jackie Wilson met het nummer Soul Time. Nee, het is 8:08, kan ik je vertellen. Het is toch geen Soul Time. Komt van het album met dezelfde titel dat in april 1965 uitkwam. Tijd voor dit.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on, what are you waiting for? Just press play.
0: Jawel, er staat weer een heerlijk soul blues nummer, excuseer, voor je klaar. De titel Left Alone Blues, alsjeblieft. Verdrietiger kan ik het niet maken. En dit is van Cheryl Griffith. Geboren 26 april 1907. Overleden 18 juli 1974. Op slechts 67-jarige leeftijd.

0: I think we've come to the end.
1: Inderdaad, nummer is afgelopen. We zijn weer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform van deze week. Luc Jans en ik zelf zeggen dankjewel voor het luisteren. Ik heb nog één nummer voor je in de player. Is een surfnummer. Draagt de titel Sheeny. En is van Jerry en de Silvertones. Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar. Hey, graag tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Of anders, tot morgenavond. Precies. The weekend starts hier. 3 uur lang gitaar op je radio, alsjeblieft. Tot dan zeg ik, yep, doei.
2: Be ready to go surfing.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschept of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt, dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger en het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In twee mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschept of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt, dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger en het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.